0: de euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Een bericht van de Haagse Kring. Dag luisteraars, de Haagse Kring die houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september... haar jaarlijkse kunstexpositie, ook weer ditmaal gehouden in de hervormde kerk van Haastrecht. 9 professionele beeldend kunstenaars tonen dan hun recente werken. U bent van harte welkom op zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 11:30 tot 5.

Info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.
1: Maria.

0: Info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: info.
1: Open Monumentendagen. Dag luisteraars, de Open Monumentendagen in Schoonhoven zijn dit jaar verspreid over maar liefst 3 dagen. De aftrap is donderdag 10 september met een lezing in het Arto Theater. Uitgenodigd is Arjan Witjes, werkzaam in de restauratiewereld. Zaterdag 12 september, de echte Open Monumentendag. Een thema voor deze 40ste editie is Veerkrachtig Erfgoed. En dan zondag, de laatste dag, dat is de tweede dag van de foto-expositie in de Hoge Vierschaar onder het voormalig stadhuis van Schoonhoven. Bent van harte welkom van smiddags 1 tot 4. Kijk voor alle informatie op indekribbedewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het Groene Hart.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.
1: Escucha el ritmo.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar. Let's go.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Kaasrollen in Haastrecht. Dag luisteraars, op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. De bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en de heerlijkste wijnen. Er is weer live muziek en natuurlijk het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Bent van harte welkom, het evenement begint 's middags om 5 uur. En zoals te doen gebruikelijk, de toegang is gratis.

0: regio-info.
1: Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilverakker in Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen. Alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt het terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

0: Regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Dat was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Internet. RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Treintje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpenderwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpenderwaard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpenderwaard, de huurdersverenigingen Qua en Samenwonen en Welzijn Krimpenderwaard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Het Kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, Het Theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 20:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Er is ook informatie voor deze rubriek. Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: Regio-info.
1: Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indekrimpendewaard.nl/omd. Dat is indekrimpendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

0: info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
3: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
2: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
4: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
2: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: Info.
1: Oldtimer Show in Haastrecht. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Krimpen de Waard. Op het parkeerterrein van Theater Concordia in Haastrecht wordt op zondag 13 september alweer voor de 14e maal een Oldtimer Show gehouden. Dit gratis evenement maakt deel uit van het Open Monumentenweekend. De eerste voertuigen worden rond 10:30 's morgens verwacht. En dan vanaf 2:00 middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement. Zondag 13 september op het parkeerterrein van Theater Concordia, de Oldtimer Show.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambositia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
3: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
2: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
2: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: Regio-info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 20:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst, en dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
3: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
4: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
3: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
2: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
5: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
6: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
7: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
9: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders? Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Jos Smink. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Goedemorgen, het is vandaag 8 september, de Wereldalfabetiseringsdag. Een half uurtje lezen per dag, het helpt echt. Ik merk het zelf, want de vorderingen gaan de goede kant op. We begonnen dit uur van de Goedemorgen Krimpen en Waard met een monument van Ben E. King en het nummer Amor uit 1961. En bij ons gaat vandaag grotendeels over Open Monumentendag. We nemen zomaar een greep uit wat er allemaal te zien en te beleven valt in de Krimpen en Waard op zaterdag 12 en zondag 13 september. Dit alles en nog veel meer monumenten hierbij.
1: Goedemorgen, Krimpen en Waard.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Je blijft niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: André Hazes met bloed, zweet en tranen. Maar ja, dat had u vast al gehoord. Een monument van een volkszanger en een dijk van een klassieker.
1: Dit weekend staat de Krimpenerwaard in het teken van de Open Monumentendag. En we trappen onze route af in Schoonhoven. Het absolute en letterlijke hoogtepunt op zaterdag vind je bij de Grote of Sint-Bartholomeuskerk aan de haven. Tussen 11 en 3 uur kun je via de ingang aan de Koestraat de indrukwekkende Bartholomeustoren beklimmen voor een waanzinnig uitzicht over de Waard. Gek op historie? Loop dan ook zeker even binnen in de Hoge Vierschaar direct onder het stadhuis aan haven 37. Daar draait een unieke fototentoonstelling van Jeroen Patijn, waar je live historische foto's van je eigen straat van vroeger kunt opvragen. Schoonhoven glanst dit weekend als nooit tevoren.
0: En dan gaan we nu terug naar 1980... voor een van de meest persoonlijke tijdloze platen van Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. Dit is een absolute mijlpaal over ouder worden, volhouden en tegen de wind in leven. Let even op de achtergrondkoortjes, want niemand minder dan Glenn Frey van de Eagles zingt hierop mee. Met die heerlijke warme Heartland rock sound, hier is Against the Wind.

0: Ja, een absoluut monument uit de popgeschiedenis. Procol Harum met Why the Shade of Pale uit 1967. Die iconische melodie op het Hammond-orgel is trouwens gebaseerd op Bach. Maar wist je dat de organist, dus Matthew Visser, pas in 2009... na een rechtszaak officieel werd erkend als mede-componist. Jarenlang kreeg hij geen cent, maar zijn orgelpartij gaf wel die unieke melancholische sfeer aan deze wereldhit. En je had het waarschijnlijk al gehoord, Colette is er ook weer bij en ze leest het volgende bericht voor.
1: We vervolgen onze monumentale reis over de dijk en stoppen eerst in het schilderachtige Ammerstol. Wandel daar lekker langs het water en laat je meeslepen door de verhalen achter de historische schipperspandjes, de plek waar vroeger de schippers en zalmvissers woonden. Daarna trekken we door naar Bergambacht. Aan de Kerksingel 1 kun je op zaterdag tussen 10 en 4 uur de toren van de hervormde kerk beklimmen. Onder begeleiding van een gids ga je in kleine groepjes omhoog voor een spectaculair uitzicht over de polders. En mis ook Molen den Arend aan de Molenlaan 14 niet. De deuren van deze 20 meter hoge reus staan zaterdag open tussen 10 en 4 uur. Twee prachtige dorpskernen vol actie.
0: En dan nu, twee monumenten voor de prijs van één. We gaan naar 1988, het jaar waarin twee muzikale werelden elkaar raakten. De rock uit Dublin ontmoet de pure blues uit Memphis. Dit zijn U2 en B.B. King met het ijzersterke When Love Comes to Town.

0: Pure feel good op de radio dus. Dit was Stevie Wonder. En nog steeds, man weet waar men ophouden. Met Master Blaster en Jamming uit 1980. Een geweldige ode aan Bob Marley en de Jamaicaanse reggae. Die warme baslijn en die blazers laten je schouders toch meteen bewegen. Tenminste, die van mij wel. Het bewijst maar weer hoe Stevie funk, soul en reggae moeiteloos in elkaar laat overlopen. En een tijdloos monument, zou ik zeggen, hier op RTV Krimpenerwaard.
1: We reizen door naar het hart van de polder, Berkenwoude. Ontdek dit weekend de rust van het middeleeuwse veenweidelandschap via de speciaal uitgezette polderommetjes. En loop zaterdag tussen 10 en 4 uur zeker even binnen bij de historische kerk aan de Dorpstraat 20. Het orgel wordt de hele dag bespeeld, dus de geschiedenis is er letterlijk hoorbaar. Daarna zakken we af naar Lekkerkerk. Aan de Kerkplein 4 kun je zaterdag de toren van de Grote of Johanneskerk beklimmen en de Oudheidkamer bezoeken. Een tip voor het hele gezin. Museum de Vrijheid aan de Talmastraat pakt groots uit met een speciale fotoquiz en een historische kinderspeurtocht. Ideaal voor de jonge ontdekkers.
0: En dan gaan we nu naar een absolute klassieker die nooit zijn glans verliest. In 1975 scoorde hij er een gigantische wereldhit mee en het werd zijn ultieme lijflied. Gewoon geloven, blijven gaan en vooral blijven stralen, ook als het leven soms een beetje tegen zit. Met die heerlijke zonnige mix van country en pop, hier is Glen Gamble met Rhinestone Cowboy.

0: Krimpen aan den IJssel pakt dit weekend groots uit. Bij Streekmuseum Krimpenerwaard aan de IJsseldijk 312 ga je zaterdag tussen 10 en 4 uur terug in de tijd met oude ambachten zoals touwslaan en klompen maken. Vlakbij, aan de IJsseldijk 362, opent de prachtig gerestaureerde 18e-eeuwse boerderij haar deuren met een unieke kunstexpositie. Zin in muziek? Loop dan binnen bij de IJsseldijkkerk voor gratis inloopconcerten. En het mooiste, achter Korenmolen de Schelvenaar aan de Lekdijk stap je zaterdag zo aan boord van historische schepen zoals de Goede Gunst voor een tocht richting Ouderkerk. Of pak de stalen ros voor de gloednieuwe fietsroute Beleef het Maritiem Erfgoed richting Krimpen aan de Lek. Actie genoeg.
1: En dan gaan we nu luisteren naar een monument dat al meer dan 60 jaar overeind blijft. In 1964 vonden folk en pop elkaar in een gigantische wereldhit van de Seegers. Let straks vooral op de stem van Judith Durham. En licht, zuiver en met dat kleine trilletje dat je meteen pakt. Warm, helder en recht uit het hart. Hier is You'll Never Find Another Than Me.

is a monster. De mens is een dwerg. Een dijk blijkt een dijk. Een Hollandse berg. Hollandse bergen. Blijkende dijken.

0: Dakin. Dakin. Dakin.
1: Week de jongen. En de nits.
0: Dakin.
1: Met een dijk van een monument, kun je wel zeggen.

Het antwoord van de Seekers kwam recht uit de soulhoek. Dit was Lou Rawls met You'll Never Find Another Fool Like On This Like Mine of zo. Ik ben hem even kwijt. 1976 was dat. Wat een diepe warme stem en wat een heerlijke Philadelphia soul. En zie je de link met de plaat die we zojuist hoorden, waar de Seekers zongen dat jij nooit iemand anders zult vinden, zegt Lou Rawls hier zelfverzekerd. Je zult nooit zo'n liefde vinden als de mijne. Twee absolute momenten, twee kanten van hetzelfde verhaal hier op RTV Krimpende Waard. En dan nu, hou je vast aan de takken van de bomen, want je hoort hem al. Hier is de grootste verleiding uit de soulwereld. Je hoort de baslijn nu al stuwen en de blazers komen als onweerswolken laag over. We gaan naar 1972. Producer Norman Whitfield trok alle registers open voor een rauw, hypnotiserend verhaal over een vader die overal en nergens was. Dit nummer hoor je niet, dit onderga je. Dit zijn de Temptations met de indrukwekkende monument. Papa was een Rolling Stone.

Ja, en zo appt hij een beetje weg. Papa was een Rolling Stones. En dan gaan we nu naar Jan Overlast, want zo werd hij ook wel genoemd. Samen met Georgie Samphire en The Lonely Shepherd. Het is bijna een de laatste plaat voor vandaag. En we gaan naar Joost Nuizel nog even zometeen. Die is uit 75. Samen met de dameskoor Broekhuizer Vorst. Nog even een fluitje.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Businessclub Voetbalvereniging Lekkerkerk en buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen, vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
6: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
5: Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie: Jos Smink.
6: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: it fine, because you're mine. I walk the line.
1: Ja, we begonnen dit uur met een echt monument. Dat kunnen we van het andere uur niet zeggen dat we dat eindigden. Als we nou de volgende keer ook de juiste schijfjes openzetten, dan, ja, dan hoort je ook het juiste wat het had moeten zijn. We begonnen dit uur dus met een monument, kan je wel zeggen. Een plaat uit 1956 die de country muziek volledig op zijn kop zette. En Johnny Cash definitief op de kaart. Strak, ritmisch en met veel... met de legendarische lage stem die je uit duizenden herkent. Dit was de onverwoestbare I Walk the Line. En dan hebben we Colette nog even over Ouderkerk aan de IJssel en de lage.
2: Langs de IJssel, ja, ja. En strijken neer in Ouderkerk aan den IJssel. De zaterdagochtend begint daar al om 9:30... met een prachtig carillonconcert van Henk Vermeulen. Vanaf 10 tot 5 uur staat de historische dorpskerk aan de Kalverstraat wagenwijd open. Loop hier absoluut binnen voor het indrukwekkende 17e-eeuwse praalgraf van de familie van Nassau-Lalek en bewonder de unieke expositie rondom het thema Verkrachtig Erfgoed, compleet met videoopname van Nico Holdermans en verhalen over het historisch busongeluk van 1941. Zin in avontuur? Tussen 10 en 4 uur kunnen de kids met echte metaaldetectors op zoek naar verborgen munten en schatten op het Argio-speurveld aan de Kerkweg. Een bomvol programma. Lageweg heeft als buurtschap geen grote openbare gebouwen die openstaan. Maar het is wel een prachtig startpunt voor de polderommetjes en de monumentale fietsroutes die langs de historische boerderijen en knotwilgen van dit gebied lopen.
1: Ja, en dan goedemorgen Krimpenermaat zit altijd vol met agenten. Het tweede uur. Hij is er niet. Dat wist ik eigenlijk al. Hij heeft natuurlijk erg een functie elders waarschijnlijk. En, maar hij heeft wel zijn muziekkeuze achtergelaten. En deze is uit 1997. Melancholisch, herkenbaar en uiteindelijk veel te weinig gedraaid. De Verve Pipe met Freshman als titel.

Verve 5 met The Freshman. Ja, iedereen was hem al vergeten, behalve Eswin natuurlijk. Ja, dat krijg je met zo'n agent. Die onthoudt dat allemaal. En mocht je iets te melden hebben wat politie aandacht nodig heeft, dit kan altijd via 0900 8844. Of loop gewoon even bij het politiebureau binnen. En dan is het nu tijd voor een muziekmonument in wording. De mannen van Dikhout hebben weer een single uit die precies die toon raakt die ze al 30 jaar zo uniek maakt. Met hun nieuwste track groeit langzaam maar zeker uit tot een echte klassieker. Zo'n plaat waarvan je over een paar jaar zegt, die hoort gewoon thuis in de Nederlandse popgeschiedenis. Dit is de schitterende Niet te veel is genoeg.

En dan komen we nu bij onze vaste rubriek, de drie, lang niet gehoord, maar niet vergeten. We beginnen vandaag met een muzikaal meesterwerk dat je inderdaad niet zo vaak meer hoort op de radio, maar dan wel een blijvende indruk achterlaat. We gaan terug naar 1975. Voor een plaat die zacht, warm en melancholisch is. Met een ongelofelijke stem die werkelijk tot in de wolken reikt. Luister naar de unieke hoge noten van Minnie Riperton en Loving You.

En dan tijd voor ons tweede monument in onze rubriek Lang Niet Gehoord, maar niet vergeten. We gaan naar een muziekmonument dat je inderdaad niet vaak meer hoort, maar dat wel een vaste plek heeft in de popgeschiedenis. Het is oorspronkelijk een nummer van het Canadese duo Ian en Sylvia. Maar in 1978 maakte deze legende er een eeuwige evergreen van. Akoestisch, warm en bijna breekbaar. Hier is Neil Young met The Four Strong Winds.

Neil Young voor Strong Winds. En de dame die je hoorde op de achtergrond, dat was Nicolette Larsson. Dit in de studio opname. En als Neil Young live bezig was, dan was het zijn ex-vrouw die meezong. En nu gaan we naar een echt monument. Ja, applaus hier maar even. De moeder.

0: Dit noem ik nou eens een einde voor een monument in optima forma. Je hoorde zojuist bijna 7 minuten lang de Moody Blues met de originele symfonische uitvoering uit 1967. Zo lang geleden alweer. Samen met de London Festival Orchestra brachten zij een unieke mix van strijkers, magische mellotron en natuurlijk de herkenbare stem van Justin Hayward. Pure muziekgeschiedenis dus en een waardige afsluiter van onze rubriek. Lang niet gehoord, maar niet vergeten. En dan gaan we nog even naar Colette. Is die er nog? Ja, die is er nog.
1: We reizen door langs de Hollandse IJssel naar Gouderak. En de mooiste manier om het erfgoed aan de IJsselzijde te ontdekken is vanaf het water. Op zaterdag kun je tussen 11:30 en 16:00 helemaal gratis meevaren met historische schepen zoals de Elisabeth en de Barito. Je kunt in Gouderak opstappen bij de steiger aan de stuw bij het Middelblok of vanaf het centrale knooppunt aan de Zellingkade in Ouderkerk. Meer informatie over de vaartijden en routes kun je op Monumentendag trouwens ophalen in de Oudheidkamer in de Oude Bakkerij aan de Dorpsstraat 19 in Ouderkerk. Een unieke kans om de waard vanaf het water te bewonderen.
0: En dan is het tijd voor een fantastische muziekmonument uit 1998. Afkomstig van een legendarisch album Naar Huis. In de hitlijsten kwam de plaat destijds niet verder dan de nummer 40. Maar het groeide daarna uit tot een klassieker die vele malen groter is dan die hitstatus. In 2015 werd het door luisteraars van 3FM zelfs verkozen tot de beste Nederlandse plaat ooit. Tot dan, hè? Het is het wereldberoemde verhaal over Herman, je weet het al, die de zon ziet zakken in de zee. Hier zijn Agda en de Munnik en het regent zonnestralen.

0: Ja, we groeien naar een apotheose, dat hoort u zeker wel. En dit was een prachtig Beatle-momentje uit 1965. Paul McCartney in zijn meest elegante vorm met Michelle. Zin in nog meer Beatles? Noteer zaterdag 12 september in je agenda dan. De tribute band The Early Beatles brengt dan een energieke ode aan de vroege jaren van de Fab Four. Verwacht vroege hits zoals Love Me Do, Please Please Me en een Hard Day's Night. Live in het theaterkwartier in Stolwijk. Een regular ticket kost €20. Maar ben je kwartiermaker, dan betaal je slechts €17,50. Aanvangstijd is 8:30. Scoor je kaartjes dus via de website van het theater. Het kwartiers Stolwijk.nl.
1: We verlaten de IJssel en zakken af naar het echte hart van de Krimpenerwaard, Kaasdorp Stolwijk. Want wil je nou eindelijk eens weten waar de welbekende Stolkse klepel hangt? Grijp dan zaterdag je kans, want tussen 10 en 4 uur staat de machtige toren uit 1501 van de hervormde kerk wagenwijd open. Onder begeleiding van een gids klim je helemaal omhoog naar het stenen torenbalkon. Bij helder weer kijk je vanaf daar moeiteloos tot aan Rotterdam en Den Haag. Boven bewonder je ook direct het monumentale uurwerk uit 1868 en de gigantische luidklok. Vergeet daarnaast niet om een van de gezellige polderommetjes door het dorp te wandelen. Stolwijk staat zaterdag voor je klaar.
0: En dan gaan we nu terug naar 1961 voor een monument met een verborgen boodschap. Het klinkt alsof je direct de dansvloer op moet springen. Maar stiekem schreef deze wereldster het nummer met een gebroken hart, terwijl hij toekeek hoe zijn ex met een ander danste, inclusief groot score en een heerlijk orkest. Hier is Paul Anka met Dance on Little Girl.

0: absoluut monument, zou ik zo zeggen. Een hartverscheurend mooi verhaal. Dit waren de Drifters met Save the Last Dance for Me uit 1960. De tekst werd geschreven door Doc Pommers op zijn eigen bruiloft. Omdat hij door polio in een rolstoel zat, kon hij niet dansen. En keek toe hoe zijn vrouw met zijn broer danste. Hij gunde haar alle plezier van de wereld natuurlijk. En als allerlaatste dans maar voor hem zou zijn. De tijdloze en ontroerend meesterwerk. Het ene meesterwerkje en een monumentje is nog niet voorbij. Of we gaan naar een ander monumentje.
1: Haastrecht. En daar kun je dit weekend werkelijk alle kanten op. Op zaterdag staat het schitterende museum Paulina Bisdom van Vliet aan de Hoogstraat, centraal. Wandel door de prachtige historische Overtuin of bekijk de zomerexpositie in de nabijgelegen hervormde kerk. En zorg dat je er op zondag ook bij bent, want vanaf 10:30 ochtends start de 14e oldtimershow bij Theater Concordia aan het Concordiaplein. Bewonder unieke klassiekers van voor de oorlog en mis de grote rondrit om 11:45 niet. Vanaf 14:00 smiddags barst het feest daar pas echt los met live muziek van de Outlaws en Rob van den Berg op het plein. Haastrecht bruist.
0: En dan nu tijd voor een bruisend dubbel momentje. Voor een dubbel muziekmomentje. Twee van de allergrootste stemmen uit de pop- en countrygeschiedenis hebben elkaar gevonden in een breekbare, zachte uitvoering van een absolute klassieker. Het is zo'n plaat die je tegenwoordig niet vaak meer hoort op de radio, maar die je direct kippenvel zal bezorgen. Geniet van Barry Gibb en Dolly Parton met Words.
2: Herinnert u zich deze nog?

Niet alleen de zomer is voorbij. Het tweede uur zit er ook weer bijna op. La Compassa. ZZ in Damascus. Ik kan wel zeggen dat dit ook een monument is. Ik zie u zo weer aan de andere kant van het nieuws.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Goedemorgen, Krimp en de Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
5: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie, Jos Smink.
5: Goedemorgen, Krimpen en Waard.

0: We beginnen terug naar 1971 voor een van de meest tijdloze monumenten uit de popgeschiedenis. Een plaat die destijds hoog in de top 40 stond en nog altijd zorgt voor ultieme warme sfeer op de radio. John Fogerty en zijn mannen Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen The Rain? Nou, wel genoeg, dacht ik zo ondertussen. En daarvoor begonnen we met dat gitaarriffje. Had je natuurlijk al herkend, de Rolling Stones met hun absolute topmonument uit 1965.
1: We maken nog een uniek uitstapje naar een heel bijzonder monument aan het water. Gemaal verdold aan de Kattendijk 1 in Gouderak. Dit is het oudste, nog altijd werkende gemaal van het hele Hoogheemraadschap. Al eeuwenlang houdt deze machine de polders droog door het overtollige water rechtstreeks naar de Hollandse IJssel te pompen. Dit prachtig gerenoveerde Rijksmonument opent op zaterdag tussen 10 en 4 uur de deuren. Je kunt er meelopen met unieke rondleidingen om het gemaal van binnen te horen en te zien werken. Daarnaast kun je binnenkijken bij de historische vereniging Gouderak, die er een prachtige tentoonstellingsruimte heeft ingericht. Een schitterende kijk achter de schermen van ons waterbeheer.

0: Een absoluut meesterwerk op de radio. Bruce Springsteen met The River. Uit 1980 alweer. Het is geen gewoon liedje. Het is een puur verhaal. Eén heel leven gevangen in 4 minuten. Springsteen baseerde dit destijds op het leven van zijn eigen zus Jeannie. En Mickey Hammann. De jongste stel, dat jonge stel, dat maakte... Dat jonge stel, dat had te maken gekregen met een onverwachte zwangerschap en een harde realiteit van het arbeidersbestaan. En daar maakte dus Broes een mooi verhaal van. En ik knapte hier iets, ik heb geen idee wat. Een diep persoonlijk geladen moment was dat hier op RTL. De RTV, RTL, moet je mij nou horen, joh. Zoveel gekke kan niet. Laat maar gauw Colette
1: aan het
0: woord.
1: Het middelblok 2 opent de historische graanmaalderij haar deuren. Tijdens dit open monumentendagweekend is een bezoek aan dit markante pand iets dat niet mag ontbreken. Het werd in 1916 gebouwd voor coöperatie ons voordeel. Vroeger brachten boten hier het graan via het water en werd de maalderij eerst door paarden en later door zware motoren aangedreven. Na een liefdevolle restauratie ademt het gebouw nog altijd die authentieke sfeer uit. Tegenwoordig is het een levendige ontmoetingsplek voor workshops, live muziek en exposities. Let op, de graanmaalderij is alleen op zaterdag geopend van 10 tot 4 uur. Vraag bij binnenkomst naar een rondleiding en ontdek alle verborgen verhalen van dit unieke pand.
0: En dan gaan we nu verder met een heel bijzonder muziekmonument uit 1970. De Arnhemse zanger Ruud Eggenhuizen scoorde onder zijn artiestennaam Dizzy Lewis destijds een gigantische nummer 1 hit in Nederland. Hij wist met dit indrukwekkende lied zelfs de wereldberoemde Venus van Shocking Blue van de troon te stoten. Let vooral op dat bombastische kerkorgel, bespeeld door de legendarische organist Feike Asma. Dit is mijn gebed.

Ja, dat noem ik nog eens vol op het orgel gaan. En we gaan nu naar 1986 voor een monument van Queen. Drummer Roger Taylor kreeg de inspiratie voor deze hit door de film Highlander, waarin de tekst It's a kind of magic viel. Freddie Mercury gooide er vervolgens die heerlijke funky basslijn onder en maakte er een wereldhit van. A kind of magic. Dat zei ik al.

0: Lionel Richie op zijn best. Dancing on the ceiling, zei hij nog eens een keer. Ja, probeer het maar eens. Uit 1986. Een heerlijk muziekmonument dus, dat de boel even compleet op zijn kop zet. Het klinkt licht, ontzettend dansbaar en zit vol energie. Je hoort die typische brede Richie glimlach. Tenminste, dat hoorde ik. Gewoon even terug in zijn muziek. Een van zijn allergrootste solo-hits was dit. En zet nu je radio maar een standje harder. Want hier komt, en dit is een muziekmonument dat de Creedence-klassieker volledig opnieuw uitvond. Hun versie uit 1971 begint klein en rustig, maar ontploft daarna in soul, ritme en vuur. Precies zoals alleen zij dat konden. Ike en Tina Turner met Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: We sluiten onze monumentale honden door de Krimpener Waard af bij het meest idyllische riviertje van de regio, de Vlist. Zaterdag openen de iconische, historische molens langs het water hun deuren voor het publiek, een prachtig plaatje voor dat ultieme poldergevoel. Wandel hier zeker ook een van de speciale ommetjes die de historische vereniging heeft uitgezet. En tot slot een belangrijke melding. In alle dorpen kun je dit weekend gratis een speciale uitgave van het historische magazine Schoenhoven ophalen, boordevol verhalen over het thema veerkrachtig erfgoed. Het complete programma voor het hele weekend vind je op de website indekrimpenerwaard.nl. Ga er lekker op uit en geniet van al het moois. En de magie in onze waard.
1: Ja, en van de monumenten in het dorp gaan we nu naar een muziekmonument uit 1985. En je hoort hier ook George Michael op meezingen. Misschien wist je dit al. Hier is Elton John met Nikita. MUZIEK

Even een ander filmpje maken bij Elton John. En hij kan zo in 2026 meelopen. Ja, Elton John die loopt al jaren met ons samen. En samen met Gary en de Pacemakers. You never walk alone. Dit is dus geen nummer, kan je wel zeggen. Dit is het gevoel van een arm om je schouders. Muziek die in het stadion goed doet en recht uit het hart komt. En bijna ons laatste muzikale monument brengt ons naar het jaar 1965. Maak je niet ongerust? Er komen er nog wel meer. Maar nu komt eerst Elvis Presley. Hij nam dit nummer op 5 jaar eerder al, voordat hij het uitbracht in 65. Maar hij vond het toen zo slecht dat het op de plank bleef liggen. Pas jaren later werd het een wereldhit. Hier is The King met Crying in the Chapel.

0: Ja, daar was hij goed in. Crying in the Chapel. Van die zwaar gedragen nummers lichtvoetig te brengen. Het is toch een geweldenaar. Nog even te gaan in een groene morgen krimpende maart. Voor we zometeen naar het nieuwsupdate gaan van 12 uur. Maar eerst nog twee absolute monumenten van eigen bodem. Ik zet de microfoon vast uit voor het breekbare voorhaar van Frans Halsema uit 1977. Direct daarna hoor je de allergrootste hit en ook de allereerste van de Dijk. En die is exact 10 jaar later. Maar nu eerst Frans Halsema en Voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

De dijk. Met een dijk van een hit. Mag het licht uit? Ja, dat duurt nog eventjes. Een paar minuutjes nog. Dan doen we het licht uit.

tussen de dijken. En daarom hoor je nu een dijk van een instrumentaal nummer uit 1962. The Shadows met Wonderful Land. En zo vliegen 3 uur voorbij. Voor we gaan sluiten nog een belangrijke tip voor het weekend. Het speciale themanummer Magazine Schoonhoven is voor Open Monumentendag aanstaande zaterdag gratis op te halen bij het infostand van de historische vereniging Schoonhoven. Je vindt ze direct aan de oude stadhuis aan de haven 37. Zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends. Colette, ontzettend bedankt weer voor het voorlezen van alle historische berichten van vanochtend. Aan de andere kant van het nieuws en de boodschappen hoor je eerst een uurtje non-stop vlotte muziek, gevolgd door muzikantenstadel van Nees van Duren. Alleen, normaal is hij er altijd al, nu is hij nog even niet, maar hij zou best zo wel komen. Volgende week dinsdag ben ik er natuurlijk weer van 9 tot 12 met een gloednieuwe Goedemorgen Krimpenerwaard. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne week gewenst. En zoals altijd, houdoe en bedankt.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteenonderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt de regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen er Waard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Dienst Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpener Waard.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën uit den Bergen tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpener Waard. Een schöne dag nog und viel spaas. Nees van Duren met...

Servus, een hele goede middag. Ja, we zijn er weer met de mooie muziek uit die Alpenlanden. En zo af en toe natuurlijk ook uit de Benelux vandaan. Ja, de mooiste melodieën. Die hoor je hier bij RTV Krimpen en de Waard. Ah, we hebben weer een keur van artiesten meegenomen naar de studio. De gouden ouwe, maar ook de allernieuwste. En we beginnen vandaag eens met een mooie gouden ouwe. En wel van Gabi Seitz. Die heeft ook hele mooie liedjes altijd gemaakt. Hier komt ze. Ja, maar...

Ja, dat was Gabi Sites. Ja, dat heb je als je een kabeltje verkeerd in je apparaat stuurt. Dan hoor je thuis niks. Maar het is weer opgelost. We gaan gauw verder met de allernieuwste van die Alpenparties.

Ja, die Paldouwen, die mannen, ze kennen er wel van. Venetia. De volgende, dat, ja, dat is weer heel andere muziek. Maar ja, is ook wel leuk zo tussendoor natuurlijk, hè. Zo'n hoedenmix. En wel van de Bierkapitein.

Ja, en dat was hij, de bierkapitein. De volgende, dat is een gouden ouwe uit 1986 alweer vandaan. Van het Gelders duo.

Ja, dat was een gouden ouwe van het Gelders duo. En nog steeds populair natuurlijk, hè, dat lied. Uit 1986 alweer gedaan. Kijk, de verzoekjes zijn er ook weer natuurlijk, hè. Ik heb er hier eentje, met 50 is dat leven nog niet voorbij. Natuurlijk niet, hè.

Ja, de mooiste melodieën. Je hoort ze hier bij RTV Krimpen de Waard. De volgende, ja, dat is de allernieuwste van deze man weer. Olivier Berndt.

Ja, de allernieuwste van Olivier Bernd. Steengoed nummer vind ik dat, ja. Maar ja, wie weet wat u ervan vindt. Wie weet horen we dat nog eens. De volgende, hey, is ook een heel mooi lied. Van Nino de Angelo.

Ja, dat was ze weer, de dame, hè? Nina Marlisa. De volgende. Hé, hey, dat is ook weer een heel mooi verzoekje. Ja, van Cindy en Stefan.

schitterend nummer, hè, van Cindy en Stefan. De volgende, hij is ook voor de familie van de Mark in Veenendaal.

Ja, dit is een taaltje, dat kennen wij niet uitspreken. Nee, daar mooi in het land wonen. De volgende, die komt van Kristal. Een hele mooie medley.

schitterende medley natuurlijk van die mannen van Kristal. Ja, dat, die kennen er wat van. Nou, ik zie dat het weer bijna 2 uur is. Ja, dan gaan we zo meteen om 2 uur even dat nieuws en het weer luisteren. De boodschappen doen. En daarna, dan ben ik weer bij je terug voor het tweede gedeelte van de Muzikantenstaddel. Hier bij RTV Krimpende Waard. Lekker kopje koffie inschenken, ja? Geweldig, hè?

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. En we begonnen weer met een heel mooi lied. En wel dit keer van Astrid Hartsbekker. De mooiste melodieën uit de Alpen. Je hoort ze hier bij RTV Krimpende Waard. We gaan gauw verder met leuke muziek. Ja, Astrid en Freddy Breck. Ja, rustig die klokken van Ave Maria.

schitterend, hè? Astrid en Freddy Breck waren dat. We gaan eens naar Vlaanderen toe. En daar hebben we onze grote vriend Hans Hansens.

en daar gaat hij weer. Hans Hansens was dat, de man uit Vlaanderen vandaan. We gaan luisteren naar die Beumenwaldkapellen.

Ja, die Beumerwaldkapelle. De volgende, weer een heel mooi verzoekje ook weer. Ja, van Dini. De Moentebaggers.

Ja, de Nokkies, oftewel het Nokkalm Quintet. Cinderella aus die Sterne. Wunderschön lied was aangevraagd. Die kastenroute Spatse, ja, daar gaan we nu naartoe.

Ja, onze vrienden uit Zuid-Tirol vandaan. Ja. Wie krijgen we nu? Dat doet de peper in mijn bloed en dat zingt Eddie Wally.

Ja, die Tonse Soetsemas. De volgende, Henk. Ja, ik heb weer eentje gevonden. Die Heerte Vlotte. Ja, over een het, heb ze het, Bianca.

Ja, dat was ze ook weer, Bianca. Speciaal voor Henk uit Lekkerkerk. Kijk, de moeder of muzikanten.

0: Ja, dit zelf Bergenboom. Onze vrienden van de Zillertaler Heuvenstrasse. Hé, het is bijna 3 uur. Ajajaj, dan hebben we zo onze hitparade. Ja, de 15 mooiste, de grootste hits uit de Alpenlanden. En tot die tijd gaan we luisteren naar het duo Gretel en Ursula. Met de Sieter natuurlijk, hè. Weet het, hè, lieve luisteraars. Dagelijks hebben we ook op de televisie de Edelweismuziek. Smiddags om 2 uur en 's avonds om 11 uur. Ja, op dinsdagavond af en toe niet, want er is de raadsvergadering. Maar verder gewoon kijken natuurlijk, hè. De mooiste melodieën ook op tv. Om 2 uur 's middags en om 11 uur 's avonds. Duurt een half uurtje. Heel mooi.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uur onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in

0: Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, een hele goede middag, daar zijn we weer. Ja. En je hoorde zojuist Monica Martin natuurlijk. Hè. Ja, met een wonderschoon lied van de... Ja, onze hitparade. Die, ja. Daar staan weer drie nieuwe in. En een hele mooie nummer 1 notering van een hele lieve dame. Ja, zeker weten. Ja. En ja, laten we maar gewoon beginnen natuurlijk, hè. Want daar zit je op te wachten natuurlijk. De mooie muziek hier van RTV Krimpende Waard. Op 15 is nieuw binnengekomen de dame, ja, Arlena Hel. Tamulos is de titel.

Poulos, Alena, oh. De volgende, de nummer 14 notering, die is opnieuw binnengekomen. Laguna Blue. En het wordt gebracht door die slagerpiloten.

Ja, die slagen piloten, de nummer 14. Op 13, daar reizen we dit keer af helemaal naar het Zillertal, ja. Naar Zetboer, oftewel die Zillertalle muzikanten.

Ja, die die Seth Poore, die Tsiletaler muzikant, vierman sterk is dat, hè? Ja. De volgende uit de hitparade van het Tsiletal gaan we even een stukje naar het noorden van Oostenrijk. En daar vinden we die Salzburg Sound.

Ja, de mannen van het Salzburger Sound. Ze staan alweer 3 weken lang bij ons in de hitparade. En deze week op nummer 12. Op 11 van 15 gekomen. Ja, voor de 2e week bij ons in de hitparade. Roger de Win, de man uit de Zwijts vandaan.

Ja, 2 weken lang alweer in de hitparade. Roger de Win van 15 naar nummer 11 gestegen. En op 10, daar vinden we Jurgen Renvoort. De man uit Duitsland vandaan. Hij schrijft ook heel veel liedjes voor andere artiesten. Ja.

Jurgen Renfort. Ja, hij staat alweer 2 weken lang in de hitparade. Gestegen naar nummer 10. Op 9, daar vinden we, ja. Ook, hij staat 2 weken in de hitparade bij ons. Jurgen, Norbert Keulen. Ja, we gaan luisteren.

En Norbert staat ook alweer 2 weken lang bij ons in de hitparade. Hij is geëindigd op plaats nummer 9. Op 8 vinden we deze week, ja. En deze mannen, die staan weer 4 weken lang bij ons in de hitparade. Dat zijn die Grubetalen. De mannen uit Tirol vandaan, ja. Ze hebben een mooi lied, Auf der Vogelwiese.

Ja, dat waren ze, hè? Die kruibetalen op der Vogelwiese. Een lekkere plaat. De volgende, kijk. Daar reizen we af naar Limburg, ons eigen landje. En daar vinden we Sandra.

schitterend nummer van deze dame. Sandra Mentje, ja. Ze komt uit ons eigen landje vandaan, Limburg. Ja, en wat gaan we nu doen? We gaan eens kijken of dat we ze vinden kunnen. Die Fetsingen, aus den Zieletal vandaan. Ja, die hebben ook een heel mooi lied. En die staat 4 weken bij ons in de hitparade. Sexy Hexy Lady.

Ja, gezelligheid troef, zulke platen, hè? Ja, daar word je toch gewoon vrolijk van. Die Fetsingen, Austin Siletaal waren dat. En die Fetsingen staan op plaats nummer 6 deze week. Op 5 van 9 gekomen, ja. En 3 weken lang in de hitparade. Graziano, samen met de mannen van Sunrise.

Mannen uit Zuid-Tirol vandaan, Graziano en Sunrise. De volgende uit onze hitparade, de nummer 4 notering. En zij staat er alweer 5 weken lang in. De lieve dame uit Kraas vandaan. Ja, Petra Boek. Ja, en ze heeft ook weer een mooi lied. De Shootsengel. MUZIEK

Ja, die schutsengel van Petra boek, ja. En Petra staat op plaats nummer 4. Kijk, de top 3 is in aantocht. Ja, en de derde plaats, die wordt ingenomen door die Tsiletale Bergecho.

Ja, dit Zillertaler Bergen. Vijf weken lang alweer bij ons in dit parade. En deze week op plaats nummer 3. Op 2, daar hebben we fantastische zanger ook. In München geboren, ja. Tommy Stijp.

Ja, Tommy staat de nummer 2 in notering. En hij staat 4 weken lang in de hitparade. Trouwens, zijn nieuwe album kwam ook op 18 september uit. We zijn heel benieuwd wat dat ook weer wordt. De volgende, ja, de nummer 1 notering. En die komt van Micaela Birka. Weer vliegen door die regen.

Birka. Ja, wonderschöne vrouw ook. Ze zingt hele mooie liedjes. Trouwens, even. In het programma Edelwijs Muziek op tv zingt ze ook. Ja, echt wonderschön. Hele mooie liedjes heeft ze. Ja. Nee, we zijn er door. Hé, hey, ze waren, dit was de nummer 1 notering. Nee. Daar zat ik op te wachten, tot die komen zou.

zou zeggen, nog heel veel plezier bij de andere programma's van RTV Krimp en de Waard. En op tv, hè, Edelweiss muziek. Dagelijks om 2 uur en 's avonds om 11 uur. De mooiste melodieën ook uit die Alpenlanden. Een heel enkele keer ook wel eens uit ons eigen landje. Ja, toch? Ik zou zeggen, een hele fijne week. Wees een beetje lief voor elkaar. En dan horen we elkaar de volgende keer wel weer. Ja, toch?

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. De Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. En vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten.

0: Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

info. Kaasrollen in Haastrecht. Dag luisteraars, op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. De bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en de heerlijkste wijnen. Er is weer live muziek en natuurlijk het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Bent van harte welkom, het evenement begint 's middags om 5 uur en zoals te doen gebruikelijk, de toegang is gratis.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien.

0: De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.

0: Radio.info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Krimpen-Uur Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing.

0: oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags rommelmarkt in Haastrecht.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissche Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: Ik krimp een uur waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
3: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
4: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
5: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

allemaal, neemt u weer welkom bij Country Music Zone Up, aflevering 1317, op dinsdag 8 september, vanuit uw RTV Kribbelenbuisstudio te Wilhelmacht. In dit programma zijn de muzikale schijnwerpers onder andere gericht op de folkmuziek van de Amerikaanse zangeres en multi-instrumentaliste Rhiannon Giddens, die op donderdag 24 september aanstaande zal optreden in Tivoli in Vredenburg. En dat is natuurlijk in Utrecht. Mede ter promotie van haar nieuwe album Hope is the Thing with Feathers. Zoals altijd beginnen we in de bluegrass-sfeer met de Poor Rambling Boys, met een titelsong van hun album Welcome to the Club, dat op 21 augustus jongstleden is uitgebracht via Turnberry Records. Vervolgens nog even terug in de vakantiesfeer naar Portugal, met onder andere folkmuziek door de Bicho Fino, op weg naar Roda, dat is in het noorden van Portugal, Fado-zangeres Lucilia do Carmo uit Lissabon en Grupo Musical Cruzeiro uit Centraal Portugal. Alweer het programma nog de agenda met een overzicht van de country muziek evenementen in de regio. En de laatste tijd voor de Nederlandse bijdrage aan dit programma door Bertolf, met muziek van zijn nieuwe album Blue Finger Volume nummer 2. Dan ook nog Dick van Altena samen met Savannah met hun cover van de klassieker When My Blue Moon Turns to Gold Again. En dan gaan we weer naar de overkant van de Grote Plas voor Rodney Crowell met een song van zijn album Then Again. En vervolgens Jake Worthington samen met Miranda Lambert, die een slechte dag hebben met de song Hello Shitty Day. En dan nu toch snel van start met de Poor Rambling Boys, hier met de song I'm Alone, But I'm Not Lonesome.

Please, bartender, serve me one more time. Nog eentje dan. Door de Poor Rambling Boys. Hier met een song die staat op hun album Welcome to the Club. Dat op 21 augustus jongstleden is uitgebracht via Turnberry Records. Volgende programma Country Music dan op met de titelsong van het album Welcome to the Club. En vervolgens ook nog I'm Alone, but I'm not lonesome. En die tekst komt mij bekend voor. Want ooit zei koningin, destijds koningin Wilhelmina, ik ben alleen, maar ik ben niet eenzaam. Hoewel de Poor Rambling Boys altijd een sterke basis hadden van een echte traditionele bluegroep. En die hebben ze ook wel behouden, maar is de groep toch wel voortdurend vooruit gegaan. En sterk origineel materiaal. En met hun eerste sterk natuurlijk origineel materiaal. En de eerste klas zang en natuurlijk hartstikke goede muzikanten. Het album Welcome to the Club markeert verschillende primeurs voor de groep. Het is hun eerste release via Turnberry Records. Hun eerste met de nieuwe leden Max Silverstein en John Cooding. En het is hun eerste om traditionele bluegrass en honky-tonk muziek te combineren. Ja, Leo Losky op mandoline en de leider van de gang met liedzang. Bestaat de groep verder nog uit Jeremy Brown op banjo en harmoniezang. Jasper Lorentzen op de bas. En dus nu, zoals verteld, Max Silverstein op viool en John Gooding met liedzang op gitaar. Terwijl Keith Burnham ook nog als gastspeler meespeelt op percussie. Ja, de vorige week wilde ik nog herinneringen ophalen aan de vakantie. Met onder andere folkmuziek uit Portugal en Polynesië. Maar dat ging even niet door vanwege het muzikale eerbetoon aan Dolly Parton. Een heel compleet programma vol. Met fraaie muziek natuurlijk. Maar nu dan alsnog de Portugese muziek. Portugese volkmuziek, met als eerste Bicho Fino op weg naar Roda met de song Marcha da Alegria.

Ja, Maria Maddalena. Hier gezongen door Lucilia do Carmo. En deze fado staat op haar verzamelalbum Lucilia do Carmo Essential. Oftewel, vrij vertaald, de mooiste songs. In 2003 opnieuw uitgebracht. Van oorsprong staat dit lied op haar album uit 1978. Met eveneens haar naam als titel. Muzikaal bijgestaan door drie Portugese supergitaristen. Ja, Lucilia do Carmo, al op zeer jonge leeftijd actief als fadozangeres in de hele bekende fadohuizen in de wijken Alfama, Bairro Alto en Moraria. Ja, van die, en dat allemaal in Lissabon natuurlijk. Later zelfs ook nog een eigen fadohuis. Ze was tevens de moeder van de beroemde fadozanger en Grammy Award-winnaar Carlos do Carmo. Alle twee zijn ze trouwens al overleden. Daarvoor hoorde u Bicho Fino met Marcia da Alegria. Met een song die staat op het EP Vamos a Roda, part 2, oftewel laten we naar Roda gaan. En dan deel 2. En Roda ligt in het, ja, het midden van het noorden van Portugal. Dan hoor je ook nog de Grupo Musical Grosseiro met hun lied Verdes Trigais, oftewel Groene Tarwevelden. Die staat op hun verzamelalbum Omo Gor, oftewel het beste van Grupo Musical Grosseiro, dat in 2014 is uitgebracht. Fraaie volksmuziek uit Alentejo, en dat is het gebied ten zuiden van de rivier de Taag tot aan de Algarve en dan in het westen de Atlantische Oceaan en het oosten de Spaanse grens. Terug naar het verzamelalbum met 22 liedjes van de traditionele volksmuziekgroep Grupo Musical Cruzeiro. Bestaan er ongeveer 8 personen met gitaren, accordeons en percussie. En dat heeft u natuurlijk kunnen horen. En zij komen uit het grensgebied van Alentejo en het grensgebied van Spanje. Dan nu naar de multi-instrumentalisten, zangeres Rhiannon Giddens. Hier met de song On My Way Home.

Fred Wijn, een klassieker. Door zanger, schrijfster, multi-instrumentaliste en actrice Rhiannon Giddens. Hier met een song die staat op haar 7e studioalbum Hope is the Thing with Feathers, dat op 19 september aanstaande zal worden uitgebracht via Nonesuch Records. De titel van het album is trouwens een lyrisch gedicht van de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson. Dan moeten we een paar jaar teruggaan, namelijk 1869. En er zijn trouwens meer albums in omloop gebracht met dezelfde titel, waarbij hoop een metafoor is van een vogel die niet verdwijnt wanneer hij stormen tegenkomt. Nou ja, dus. Rihanna wordt op dit album bijgestaan door onder andere Francisco Turici. Op accordeon en percussie was trouwens vroeger echtgenoot. Een aantal muzici van haar vroegere groep Carolina Chocolate Drops. Uit Louisiana multi-instrumentalist Dirk Powell. En zijn dochter Amelia Powell op gitaar. En met zang, trouwens Dirk Powell treedt ook op als producer van dit album. En de zus van Rhiannon, LaLenya Harrington. Ja, Rhiannon maakt ook ooit deel uit van, als leidster trouwens, oprichter van de groep Carolina Chocolate Drops. En daar heb ik ook een aantal albums van. Heel mooi, moet ik zeggen. Je hoorde Rhiannon Giddens en Francisco Turici ook nog met de song I'm On My Way Home. En deze song staat op het album There Is No Other. Er is geen ander, toen nog wel. In 2019 eveneens uitgebracht door Nonesuch. En vervolgens ook nog de song Shake Sugary. En die staat op het album Tomorrow Is My Turn. In 2015 uitgebracht. Ja, nou, bijzondere muziek hier bij het Week in de Raad. U heeft als luisteraar in dit programma kunnen kennismaken met fraaie folkmuziek, die u wellicht niet onmiddellijk zelf had geprogrammeerd in Spotify of zo. Maar laat u zich gewoon verrassen hier bij RTW Krim de Maat. Dan kijk je op de klok. Nu toch nog naar de agenda.

Ja, ik had een hele uitgebreide agenda, maar dan gaan we even snel doorheen. Zondag 13 september, een optreden van de Outlaws in Oudewater op het voorplein van Theater Concordia in Haastrecht. Tijdens de 14e editie van Haastrecht Klassiek. Een evenement voor oldtime liefhebbers, fraaie auto's uit het grijze verleden. En de start begint om 2:00 middags. En dan zaterdag 19 september, een optreden van, en dat begint om 8:30, een optreden van het Italiaanse, het Italiaanse gitaarkwartet 40 Fingers, met schitterende covers van wereldberoemde klassiekers, bijvoorbeeld van ABBA, Dire Straits, Pink Floyd, Port Mozart en veel meer. Voor meer informatie, worldwideweb.dedoelen.nl. Dat betekent dus zaterdag 19 september in de Doelen om 8:30 voor een schitterend concert van 40 Fingers. En dan met een kijkje op de klok, ik laat het hier even bij. Ik heb nog meer in de agenda staan, maar dat gaan we even niet doen. Nou ja, misschien nog donderdag 24 september. Vanaf 8:00 in Tivoli Vredenburg. Een optreden dus van Rihanna Giddens. En daar heeft hij dus heel veel muziek van gehoord in dit programma. Tivoli Vredenburg, Utrecht dus, op donderdag 24 september aanstaande. 24 september 2026. Nou ja, dat is dit jaar natuurlijk. En dan, wat gaan we doen? We hadden nog wat staan, ook in de agenda die ligt geprogrammeerd. Ik ga de informatie allemaal wat snel. Dan kunt u na 8 nog even contact opnemen met RTV Krimpen en Waard via 082-89-082. Een verzoeknummer doorgeven kan ook via info@rtvkrimpen en waard.nl. Ik wil wat snel gaan, maar dat gaat natuurlijk helemaal niet. En het is nu tijd voor de Nederlandse bijdrage van dit programma met als eerste Bertolf. Hier met de song Why Does It Feel So Strange? Nou, dan gaan we luisteren.

Ja, hello, shitty day. We hadden een rotdag vandaag. Na de rotte avond hebben we hier ook een beetje gehad. Maar zaten technisch zat het niet mee. Ben je aan het klungelen. Dus je hoort een aantal songs die je gemist in dit programma. Die hoor je de volgende week. Niks aan te doen. Ja, dus dit, Jake Worthington, samen met Miranda Lambert. Maar zoals ze zegt, dus, die krijgt je de volgende week nog een keer natuurlijk. En dat betekent dat ik gelijk moet aankondigen dat dit het einde is van het programma Country Music Not Up. Samenstelling, techniek en presentatie in Jan Evenhuis. Ja, de techniek en de presentatie mist tegenwoordig natuurlijk, dat begrijpt u wel.

0: Na het nieuws van 10 uur wordt hij doorhand doorgeschakeld naar de digitale muziek voor het uur van R2 Kimmerwaard. Met niet alleen fraaie muziek natuurlijk, maar ook het nieuws op volle uur. En regio-informatie door Gert van den Berg of Dirk Molenaar. En dat gaat er door tot morgenochtend 9 uur. En dan is Adi Oudenis weer in de studio. Het programma Goedemorgen Kimmerwaard. Met heel veel nieuwtjes en fraaie muziek. En hopelijk met mooi weer. Eindelijk eens keer weer. Dus geen enkele reden om met de handen aan de radio te zitten. Maar gewoon blijven luisteren naar uw lokale omroep RTW Kimmerwaard. Tot de volgende week. Hi folks.
1: Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
4: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
3: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
5: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
3: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues MO Radio.

0: luisteraars. Goedenavond, het is weer dinsdag. En Gerrit en ik, Boudestein, beiden, de Boudies, zitten er weer 2 uur klaar voor om een gezellige mix voor u samen te stellen. Met blues, jazz, boogie boogie, noem alles maar op. En natuurlijk ook Americana. Ik mag als jongste altijd beginnen van Gerrit. Dat is altijd zo nobel. Dwayne Burnside met het nummer Nightmare Blues.
1: Ja, en ik heb klaarstaan Louisiana Bob Kirkpatrick en...
0: Wat doen we nou
1: weer? Even kijken, Drove All Night.
2: 1, 2, 3.

0: Ja, lekker nummertje, Gerrit.
1: Dag het ook.
0: Ik mag verder met Jimmy Hall en Joe Bonamassa, volgens mij, of niet?
1: Ja, is goed, hè?
0: Het nummer heet A Long Goodbye.

0: hoe zal ik dat zo zeggen? Gewoon een lekker deuntje. Hè?
1: Ja, dat gaat wel.
0: Ja. Dus even kijken, wat heb ik staan? Ik ga naar een dame, Tinsley Ellis. Freeway Show.

Ja, een lekkere stem met die Steve Lowe. Ja, en dat is eentje om te onthouden, zeg maar. Even kijken, Juicy Schmidt, harmonica jam.

0: Ja, hallo, Robin van Roon hier. Ook ik loop te luisteren naar Blues & More Radio.
1: Ja, onze eigenste Robbie. Pak ik overigens meteen even een agendapuntje. Want Robin die staat op zondag 11 oktober, middags om 3:00... met Arie Verhoef in de Tuiter in Rotterdam. Tickets voor 7,5 euro.
2: Krimp van de IJssel.
1: Krimp, wat zei ik dan?
2: Rotterdam.
1: Rotterdam, nee. Krimp van de IJssel. Oh, ik heb in Rotterdam gewoond, mensen. Oh, op mag er gewoonte. Ik ben helemaal van mijn de po af, man. maar in de Tuiter in Krimp van de IJssel. Robin van Roon en Arie Verhoef. Ik hou het ook even bij, het is puur toevallig, bij de mondharmonica. En we gaan draaien een nummer van Slim Harpo. Don't Start Crying Now.

Ja, inderdaad. Ja, we zaten even een gesprekje met een collega van mij hier in de studio. Want we hebben toch in de hoek van de studio toch een klein beetje lekkage. Dus ja, dat kan alleen repareren als het droog weer is. Maar goed, oké. Okay. Dat even. Even terzijde. Ja, het moet droog zijn, anders dan pak het niet goed. Dus even kijken, wat heb ik staan? Kaftmoe, Black Horizon.

0: Prachtige productie, Gerrit. Hey.
1: Echt, nou, lekker, hè?
0: Vocalen en het akoestische gitaargeluid. Lekker fris opgenomen. Erg mooi. Ik ga verder met mijn keuze. En dat is Peter Parsek. En het nummer heet Mississippi Phone Booth.

Ja, heerlijk. Rustig. Peter Parsek. Ik ga het over naar Edgar Winter en Capmo. En die hebben het nummer Lone Star Blues.

0: Opvallend veel akoestische gitaar in jouw keuze, Gert.
1: Ja, ja, ja, dat is toevallig, hè?
0: Een mooie slide ook erbij. Ik ga verder met Kid Carlos Band en het nummer heet Pack It Up.

Verstild. Ja, luisteraar, we gaan dan weer naar het einde van het eerste uurtje. En dat mag ik afsluiten met Taj Mahal. En het nummer heet Six Days on the Road.

0: Dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
2: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, luisteraars, 2 uur geopend. En ik mocht hem aftrappen met Albert Castiglia. Ik weet niet of ik het zo uitspreek. Ik denk het wel, hè? Castiglia.
1: Ja, dat klopt wel aardig, denk ik.
0: Ja, dat denk ik het ook wel. En de titel was The Milk is Still Good. Gerrit, aan jou het woord, joh.
1: Ja, ik heb Dinah Washington, After You've Gone.

0: En pas stop. Ineens.
1: Ja, daarna was hij prachtig. En zwaar ondergewaardeerd, Gerrit.
0: Ja.
1: Tenminste, in de range van Billy Holiday en noem ze allemaal maar op. Echt heel mooi. Ines Sibben en het nummer heet I Found Your Letter.

0: Nou, hè?
1: Ja, dat is...
0: Die ging er tegenaan, heet dat.
1: Die koudzaag met een gitaar.
0: Ja, inderdaad. Ik heb er een staan van Zikia Hoeker. New Orleans Rain.

0: Wordt het ook mooie muziek gemaakt, hè, Gerrit?
1: Zeker, maar hij moet het horen. Hij
0: dat. Jij moet het horen. Nou, dus je hebt wel eens van die mensen die zeggen van, ik hou er normaal niet van. Ik kan me dat niet voorstellen.
1: Ja, je moet toch wel een beetje iets in je lijf hebben, ja, denk dat je het leuk vindt.
0: Ja, dat lijkt mij wel. Ik ga verder met het nummer One More Try. En de uitvoerende artiest is Roberto Testini.

0: Bob. Johnny?
1: Ja, luister eens, we gaan. Ja, de man is te belangrijk voor de blueswereld om niet regelmatig te draaien. We hebben het natuurlijk over John Lee Hooker en het nummer heet Hard Times.

Hugo zegt, hij mag niet ontbreken in de lijst, zei dat. Oké, ik heb hier ook nog wel een wat getrouwen die regelmatig voorbij komen. Dat is in dit geval Magic Slim. Cold-Hearted Woman.

0: Heel zachtjes verdwijnt hij.
1: Dus de Keeper Blooms Alive, Gerrit.
0: Ja, ja.
1: We gaan verder met Bonnie B. Dan moet ik aan een of andere meidengroen denken. Of ik weet niet wat het is, maar dat is
0: ja,
1: het niet.
0: Ja, Bonnie M misschien dan.
1: Bonnie B. Dan krijg ik weer een slappe lach. Belachelijk. This song is for you.

Ja, Bonnie B, met de song is voor jou. Kijken naar de klok, ja, schiet het alweer aardig op, dacht ik. Maar goed, ik heb er nog een staan van Dave Spence Spector. Ponciatulu. Wee. Oui.

0: Luisteraars, alles, aan alles komt een eind, ook aan het goede. We zijn er klaar mee met twee uurtjes Blues & More Radio. Met ontzettend veel plezier gedaan. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En ik zeg altijd van keep the blues alive. Maar Gerrit heeft altijd nog een andere. En dan hem het laatste woord.
1: Ja, en dat is dan in dit geval It's the Day the Blues Came to Call. En u was natuurlijk weer van harte welkom in the House of the Blues. Ik zou zeggen tot volgende week.
0: Tot volgende week, luisteraars.

0: aankoop de kabel. En via RTV Krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken.

0: is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
1: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
0: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Sophia. Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: info.
1: Een bericht van de Haagse Kring. Dag luisteraars, de Haagse Kring die houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september... haar jaarlijkse kunstexpositie, ook weer ditmaal gehouden in de hervormde kerk van Haastrecht. 9 professionele beeldend kunstenaars tonen dan hun recente werken. U bent van harte welkom op zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 11:30 tot 5.

0: Regio Info.
1: Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten.

0: De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Oldtimer Show in Haastrecht. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Krimpen de Waard. Op het parkeerterrein van Theater Concordia in Haastrecht wordt op zondag 13 september alweer voor de 14e maal een Oldtimer Show gehouden. Dit gratis evenement maakt deel uit van het Open Monumentenweekend. De eerste voertuigen worden rond 11:30 's morgens verwacht. En dan vanaf 2:00 middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement. Zondag 13 september op het parkeerterrein van Theater Concordia, de Oldtimer Show.

0: Auto-info.
1: Rommelmarkt en bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse Rommelmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude vanaf 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Gezellig, Rommelmarkt en bazaar.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: regio-info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 20:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Er is ook informatie voor deze rubriek. Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkribbenewaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met

0: rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Trio-info.
1: Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilverakker Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen. Alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt er terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

0: Info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpen de Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpen de Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpen de Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.

0: gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 20:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Er is ook informatie voor deze rubriek. Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: Regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: regio-info.
1: Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilgerakker Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen, alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt het terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.